En gij het zema mee is daar, disciples wat rus, voor die heerse verraad, door sy vriend, sy kus.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

Jesus, dankie dat U my geroep het om sout te wees in hierdie wêreld. Vul my met die Heilige Gees, sodat my woorde, my dade en my houding, en liefde, vrede en vreugde sal wys. Gebruik my om ander se lewens te verryk, en laat alles wat ek doen, U naam verheerlik. Amen.

0: You're listening to My Radio.
1: Ako Fernet Spunkte Viesni, Vant, Jesus is altijd bij mij. GMR Life.

Se kom vader, deel met my, vertel toch meer van u, van die almag, van die liefde, van die troon. Vader, ek wil deel met u, ek wil kom dankie sê met u. Dankie vir oorwinning, dat ek nooit mag wees in u. Dis volbring, dier genade,

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

is geen vrede. Mensen so geluk, toch vloei daar soveel tranen. Mensen soek na iets wat sin gee aan die lewe. Weet ook dan nog nie. Kom, kom.

feestvreugde het ontbreek. Skare het malend voor Pilatus saamgedrong en soos een man woedend uitgeskreeu.

Dit is een feit dat elke mens eenmaal tot sterwe gaan kom. En dan gaan jy jou God ontmoet.